0: 57 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt.

0: Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: de Mier.
1: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd

0: ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: uit de klas.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
4: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
3: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
5: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
3: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files, 20 kilometer bij elkaar. Onder andere op de A15 richting Europoort. Daar ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 25 minuten vertraging. En we zien ook wat omrijdend verkeer op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15, 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan nog de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een arrestatieteam is gisteravond ingezet bij een appartementencomplex aan de Julianakade in Leiden. Een persoon zorgde daar voor een gevaarlijke situatie. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet. Het arrestatieteam ging de woning vervolgens vanaf twee kanten binnen. Twee leden van het team daalden vanaf het dak af naar het balkon. Kort daarvoor werd een flitsgranaat gebruikt die een harde knal veroorzaakte. In de woning is één persoon onder controle gebracht. Die persoon is daarna overgedragen aan ambulancepersoneel. Wat er precies aan het incident vooraf ging, is nog niet bekend. Een 41-jarige man uit Leiden blijft langer vastzitten op verdenking van verkrachting van twee vrouwen. Volgens het OM gebeurde dat tijdens zijn werk als masseur. De vrouwen deden eind augustus en begin september onafhankelijk van elkaar aangifte. Ze waren voor een massage bij de verdachte geweest in salons in Leiden en omgeving. Tijdens die massage zou de man zich aan hen hebben vergrepen. De verdachte werd begin september aangehouden. De rechtbank heeft gisteren besloten dat hij nog 90 dagen langer in voorarrest blijft. In Leiden is gistermiddag de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet officieel begonnen. Er werd traditiegetrouw om 15:74, een verwijzing naar het jaar 1574. Bij De Waag werd de komst van de geuze herdacht met haring en wittebrood, saluutschoten en het Leidse volkslied. Daarna konden leden van de 3 oktobervereniging zich inschrijven voor de uitdeling van haring en wittebrood op 3 oktober. Ook konden ze zich aanmelden voor de hutspotmaaltijd op de avond ervoor. Ondanks de stevige regen kwamen honderden Leidenaren naar De Waag. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Zon en stapelwolken op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind gaat wel weer wat toenemen. Kan opnieuw krachtig worden aan de kust uit het westen tot zuidwesten. In de regio wordt het 19 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio vertraging op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Asvoorne tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Dan nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
3: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
2: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
4: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
2: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.

0: B. Er staan enkele files in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. 15 minuten oponthoud op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam-Kraling is een ongeluk gebeurd. De berger is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Beelshaven is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een arrestatieteam is gisteravond ingezet bij een appartementencomplex aan de Julianakade in Leiden. Een persoon zorgde daar voor een gevaarlijke situatie. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet. Het arrestatieteam ging de woning vervolgens vanaf twee kanten binnen. Twee leden van het team daalden vanaf het dak af naar het balkon. Kort daarvoor werd een flitsgranaat gebruikt die een harde knal veroorzaakte. In de woning is één persoon onder controle gebracht. Die persoon is daarna overgedragen aan ambulancepersoneel. Wat er precies aan het incident vooraf ging, is nog niet bekend. Een 41-jarige man uit Leiden blijft langer vastzitten op verdenking van verkrachting van twee vrouwen. Volgens het OM gebeurde dat tijdens zijn werk als masseur. De vrouwen deden eind augustus en begin september onafhankelijk van elkaar aangifte. Ze waren voor een massage bij de verdachte geweest in salons in Leiden en omgeving. Tijdens die massage zou de man zich aan hen hebben vergrepen. De verdachte werd begin september aangehouden. De rechtbank heeft gisteren besloten dat hij nog 90 dagen langer in voorarrest blijft. In Leiden is gistermiddag de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet officieel begonnen. Er gebeurde traditiegetrouw om 15:74, een verwijzing naar het jaar 1574. Bij De Waag werd de komst van de geuzen herdacht met haring en witte brood, saluutschoten en het Leidse volkslied. Daarna konden leden van de 3 oktobervereniging zich inschrijven voor de uitdeling van haring en witte brood op 3 oktober. Ook konden ze zich aanmelden voor de hutspotmaaltijd op de avond ervoor. Ondanks de stevige regen kwamen honderden Leidenaren naar De Waag. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Zon en stapelwolken op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind gaat wel weer wat toenemen. Kan opnieuw krachtig worden aan de kust uit het westen tot zuidwesten. In de regio wordt het 19 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is dat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En bij het knooppunt Terbrechtseplein ook vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Hier loop je een kleine 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Angelo Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment wordt er een vertraging gemeld op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een arrestatieteam is gisteravond ingezet bij een appartementencomplex aan de Julianakade in Leiden. Een persoon zorgde daar voor een gevaarlijke situatie. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet. Het arrestatieteam ging de woning vervolgens vanaf twee kanten binnen. Twee leden van het team daalden vanaf het dak af naar het balkon. Kort daarvoor werd een flitsgranaat gebruikt die een harde knal veroorzaakte. In de woning is één persoon onder controle gebracht. Die persoon is daarna overgedragen aan ambulancepersoneel. Wat er precies aan het incident vooraf ging, is nog niet bekend. Een 41-jarige man uit Leiden blijft langer vastzitten op verdenking van verkrachting van twee vrouwen. Volgens het OM gebeurde dat tijdens zijn werk als masseur. De vrouwen deden eind augustus en begin september onafhankelijk van elkaar aangifte. Ze waren voor een massage bij de verdachte geweest in salons in Leiden en omgeving. Tijdens die massage zou de man zich aan hen hebben vergrepen. De verdachte werd begin september aangehouden. De rechtbank heeft gisteren besloten dat hij nog 90 dagen langer in voorarrest blijft. In Leiden is gistermiddag de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet officieel begonnen. Er gebeurde traditiegetrouw om 15:74, een verwijzing naar het jaar 1574. Bij de Waag werd de komst van de geuzen herdacht met haring en wittebrood, saluutschoten en het Leidse volkslied. Daarna konden leden van de 3 oktobervereniging zich inschrijven voor de uitdeling van haring en wittebrood op 3 oktober. Ook konden ze zich aanmelden voor de hutspotmaaltijd op de avond ervoor. Ondanks de stevige regen kwamen honderden Leidenaren naar de Waag. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind gaat wel weer wat toenemen. Kan opnieuw krachtig worden aan de kust uit het westen tot zuidwesten. In de regio wordt het 19 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast, doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één vertraging gemeld door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Het ongeluk gebeurde op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein. En daarom sta je bij het knooppunt op de A20 vijf minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het weekend staat voor de deur. Welkom vrijdagochtend Unity NL met de koffieshow. Ik ben Rudo met Mick Harren en zometeen naar Damien van Os.
4: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Yeah, sing to me.
4: Nee.

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Nick Harre, Gekkenhuis en Damien van Os en Hard to Get. Goedemorgen, vrijdagochtend 18 september. Het is een nieuwe aflevering van de Koffie Show. Ik hoop voor je dat je vandaag een kort dagje hebt. Dat je lekker snel aan je weekend kan beginnen. Ja, of misschien is vrijdag wel je standaard vrije dag en zit je gewoon heerlijk te luisteren met een bakje koffie. Op onderweg om alvast de weekendboodschappen te doen, zodat je daar morgen niet meer op uit hoeft. Zo zou maar kunnen natuurlijk. Hè. Hey, welkom de vrijdageditie van de Koffie Show. Ik ben Rudo met zometeen meer over een regenboogbankje in Leiden-Dorp. Verder het nieuws om 10:30 met Mark en lekkere tracks van Arjon Oosterham bijvoorbeeld. Doe het dan. Hoor je zometeen een Marco de Hollander en zomer. Rio!

0: André Hazes en Glennis Grace en verlangen naar jou op deze vrijdagochtend. Goedemorgen, welkom. Het is de Koffieshow met natuurlijk ook altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar, waarbij we eventjes naar Leidendorp gaan, naar eerder deze week. Een regenboogbankje voor het gemeentehuis van Leidendorp moet duidelijk maken dat iedereen zich veilig en welkom mag voelen. Het was de boodschap die bij de onthulling werd gegeven. Melinda en Wim Regeer van Stichting Wens Dirigeert overhandigde het bankje aan wethouder Freddy Blommers. Je hoort de wethouder zometeen, maar eerst Melinda dus van die stichting en het belang van het bankje.
1: We hebben een regenboogbankje overhandigd, omdat wij vinden dat iedereen zich veilig binnen de gemeente moet voelen. En daarvoor is gesprek en verbinding nodig. Dus we dachten, middels dit bankje kunnen we dat voor elkaar krijgen.
2: Leidendorp had nog geen regenboogbank. Waarom is dat nou belangrijk?
3: Nou, het is belangrijk om uit te dragen dat wij als gemeente staan voor inclusiviteit. En dat betekent dat we een gemeente willen waarbij iedereen zich welkom voelt en waar iedereen zichzelf kan zijn. Te vaak wordt daar een mening over anderen geuit zonder dat daar aan meningsvorming vooraf is gegaan. En juist die meningsvorming kan heel mooi op dit bankje.
2: En was u er direct uit dat hij hier moest komen voor het gemeentehuis?
1: Eigenlijk wel, want je leest natuurlijk met grote regelmaat hoe die bankjes natuurlijk beschadigd worden of onder de graffiti gespoten worden. Dus we dachten van als hij in zicht staat, recht zo moet onder de regenboogvlag, dan is dat een mooie combinatie.
0: Eigenlijk wel erger dat je erover na moet denken waar je dat bankje neerzet tegen vernielingen. Maar goed, een nieuw initiatief dus in Leidendorp met een bankje dat er is neergezet staat voor.

0: Ochtend richting je weekend met zometeen meezingen met Frank van Etten en Lig er niet wakker van. En ook Els Bakker komt eraan met een heel klein sterretje.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een arrestatieteam is gisteravond ingezet bij een appartementencomplex aan de Julianakade in Leiden. Een persoon zorgde daar voor een gevaarlijke situatie. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet. Het arrestatieteam ging de woning vervolgens vanaf twee kanten binnen. Twee leden van het team daalden vanaf het dak af naar het balkon. Kort daarvoor werd een flitsgranaat gebruikt die een harde knal veroorzaakte. In de woning is één persoon onder controle gebracht. Die persoon is daarna overgedragen aan ambulancepersoneel. Wat er precies aan het incident vooraf ging, is nog niet bekend. Een 41-jarige man uit Leiden blijft langer vastzitten op verdenking van verkrachting van twee vrouwen. Volgens het OM gebeurde dat tijdens zijn werk als masseur. De vrouwen deden eind augustus en begin september onafhankelijk van elkaar aangifte. Ze waren voor een massage bij de verdachte geweest in salons in Leiden en omgeving. Tijdens die massage zou de man zich aan hen hebben vergrepen. De verdachte werd begin september aangehouden. De rechtbank heeft gisteren besloten dat hij nog 90 dagen langer in voorarrest blijft. In Leiden is gistermiddag de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet officieel begonnen. Er gebeurde traditiegetrouw om 15:74, een verwijzing naar het jaar 1574. Bij De Waag werd de komst van de geuze herdacht met haring en wittebrood, saluutschoten en het Leidse volkslied. Daarna konden leden van de 3 oktobervereniging zich inschrijven voor de uitdeling van haring en wittebrood op 3 oktober. Ook konden ze zich aanmelden voor de hutspotmaaltijd op de avond ervoor. Ondanks de stevige regen kwamen honderden Leidenaren naar De Waag. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Zon en stapelwolken op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind gaat wel weer wat toenemen. Kan opnieuw krachtig worden aan de kust uit het westen tot zuidwesten. In de regio wordt het 19 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Frank van Etten en Liggen niet wakker van. En ook Els Bakker met een heel klein sterretje hoorde je hier. In de vrijdageditie van Unity NL, de koffieshow. Het is vandaag 18 september. Siewert van der Linde is jarig Nederlands ondernemer, politiek activist en lobbyist. Hij is 36 geworden. Hij is ook de man van de mondkapjesdeal. Daar ken je hem misschien ook wel van. Dizzy Rascal is jarig. Engels hiphopartiest vandaag 42. En Fred van Leer, de Nederlandse stylist en tv-persoonlijkheid, viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Hij ziet Abraham al. Ronald Louis Nazario de Lima, de voetballer, die wordt vandaag 50 ook. Rapper Exhibit is 52 geworden. Sol Campbell, de Engels voetballer, vandaag 52. En het is ook de verjaardag van Dario Frio, de Italiaans wielrenner, is 53 geworden. Jada Pinkett Smith, Amerikaanse actrice, 55. En Lance Armstrong, Amerikaans wielrenner, is 55 geworden. Presentatrice Pernilla Lalau, ook jarig, 55. En van de zusjes Kleeman van Lois Lane is Monique Kleeman jarig, 61. Frits Sissing, Nederlandse tv-presentator en ook musical-liefhebber, 63. En het is de verjaardag ook van Eva van Heiningen, Nederlands actrice, vandaag 68 geworden. En Piet Shilton, Engels voetballer, voormalig voetballer, want inmiddels is hij gewoon 77. Die is ook jarig. En de laatste jarige die ik voor je heb is Tom Ambeek, Nederlands schrijver. Hij viert vandaag zijn 82ste verjaardag.

op deze vrijdag. Het is de koffieshow. Goedemorgen. We kijken altijd even naar het weer rond deze tijd. Er is veel zon. Op de meeste plaatsen is het ook droog. En het wordt ongeveer 18 graden. Morgen dan juist weer veel bewolking. Het regent van tijd tot tijd. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt het ook.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbal

0: onweerstaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Hoofddorp en Schiphol. Daarom moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is hier 5 minuten. En ook 5 minuten extra reistijd op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yes, sing to me. Hier.

Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij European. Is

0: Buurt.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een auto is gisteravond het water bij de Rietpolderweg in Leidschendam, beter bekend als Vlietland, ingereden. De inzittenden raakten niet gewond en konden hun voertuig zelf verlaten. Waarom de auto het water inreed is niet duidelijk. Een berger heeft het voertuig uit het water getakeld. De reddingsbrigade heeft hierbij geholpen. De viering van Leidens Ontzet is gisteren officieel begonnen. Om 15:74, oftewel 14 minuten over 4, kwamen de geuzen, net als toen op 3 oktober 1574, per boot aan over het water van de Rijn. Ze brachten haring en wittebrood mee. Daarna opende de waag en startte de inschrijving voor haring en wittebrood en de hutspotmaaltijd op 2 oktober. En inwoners van Wassenaar die kunnen op 7 en 8 november gratis naar het attractiepark in het dorp. Op initiatief van de gemeente vieren zowel de gemeente als het attractiepark de bijzondere band die al generaties lang bestaat met Wassenaar. Alle inwoners mogen dus gratis naar binnen. Inschrijven is wel nodig en dat kan vanaf nu. Op onze website is te vinden hoe dat gaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig. Pas vanavond trekt er bewolking over, maar het blijft wel droog. Wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa.

0: vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een auto is gisteravond het water bij de Rietpolderweg in Leidschendam, beter bekend als Vlietland, ingereden. De inzittenden raakten niet gewond en konden hun voertuig zelf verlaten. Waarom de auto het water inreed is niet duidelijk. Een berger heeft het voertuig uit het water getakeld. De reddingsbrigade heeft hierbij geholpen. De viering van Leidens Ontzet is gisteren officieel begonnen. Om 15:74, oftewel 14 minuten over 4, kwamen de geuzen, net als toen op 3 oktober 1574, per boot aan over het water van de Rijn. Ze brachten haring en wittebrood mee. Daarna opende de waag en startte de inschrijving voor haring en wittebrood en de hutspotmaaltijd op 2 oktober. En inwoners van Wassenaar die kunnen op 7 en 8 november gratis naar het attractiepark in het dorp. Op initiatief van de gemeente vieren zowel de gemeente als het attractiepark de bijzondere band die al generaties lang bestaat met Wassenaar. Alle inwoners mogen dus gratis naar binnen. Inschrijven is wel nodig en dat kan vanaf nu. Op onze website is te vinden hoe dat gaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig. Pas vanavond trekt er bewolking over, maar het blijft wel droog. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan twee files op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Plasboekpolder 9 kilometer file. Daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden.

0: nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een auto is gisteravond het water bij de Rietpolderweg in Leidschendam, beter bekend als Vlietland, ingereden. De inzittenden raakten niet gewond en konden hun voertuig zelf verlaten. Waarom de auto het water inreed is niet duidelijk. Een berger heeft het voertuig uit het water getakeld. De reddingsbrigade heeft hierbij geholpen. De viering van Leidens Ontzet is gisteren officieel begonnen. Om 15:74, oftewel 14 minuten over 4, kwamen de geuzen, net als toen op 3 oktober 1574, per boot aan over het water van de Rijn. Ze brachten haring en wittebrood mee. Daarna opende de waag en startte de inschrijving voor haring en wittebrood en de hutspotmaaltijd op 2 oktober. En inwoners van Wassenaar die kunnen op 7 en 8 november gratis naar het attractiepark in het dorp. Op initiatief van de gemeente vieren zowel de gemeente als het attractiepark de bijzondere band die al generaties lang bestaat met Wassenaar. Alle inwoners mogen dus gratis naar binnen. Inschrijven is wel nodig en dat kan vanaf nu. Op onze website is te vinden hoe dat gaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig. Pas vanavond trekt er bewolking over, maar het blijft wel droog. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. A20 Gouda hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel nog eens 5 minuten erbij in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een auto is gisteravond het water bij de Rietpolderweg in Leidschendam, beter bekend als Vlietland, ingereden. De inzittenden raakten niet gewond en konden hun voertuig zelf verlaten. Waarom de auto het water inreed is niet duidelijk. Een berger heeft het voertuig uit het water getakeld. De reddingsbrigade heeft hierbij geholpen. De viering van Leidens Ontzet is gisteren officieel begonnen. Om 15:74, oftewel 14 minuten over 4, kwamen de geuzen, net als toen op 3 oktober 1574, per boot aan over het water van de Rijn. Ze brachten haring en wittebrood mee. Daarna opende de waag en startte de inschrijving voor haring en wittebrood en de hutspotmaaltijd op 2 oktober. En inwoners van Wassenaar die kunnen op 7 en 8 november gratis naar het attractiepark in het dorp. Op initiatief van de gemeente vieren zowel de gemeente als het attractiepark de bijzondere band die al generaties lang bestaat met Wassenaar. Alle inwoners mogen dus gratis naar binnen. Inschrijven is wel nodig en dat kan vanaf nu. Op onze website is te vinden hoe dat gaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig. Pas vanavond trekt er bewolking over, maar het blijft wel droog. Wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint al wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam alweer een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum. De vertraging is een kwartier. Ook op de A16 de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord een half uur vertraging. En op de N211 Hoek van Holland-Den Haag voor de aansluiting met de A4 ook 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
1: Eerste

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De Leidse gemeenteraad wil dat woningzoekenden niet direct hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze een keertje vergeten te betalen. Aanleiding zijn de recent aangepaste regels waarbij iemand direct van de wachtlijst wordt geschrapt als er een betaling wordt gemist. De SP is daarom van plan om tijdens de raadsvergadering aanstaande donderdag een motie in te dienen die oproept om de nieuwe regels af te schaffen en met een nieuw voorstel te komen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert Inclusio Leiden verschillende activiteiten in de 7 huizen van de buurt. Met wandelingen, een brunch en andere activiteiten wil de organisatie inwoners met elkaar in contact brengen. Volgens buurtcoach Leon Kloos is de eenzaamheid niet gebonden aan leeftijd en hebben veel inwoners behoefte aan meer contact. Bekijk het interview met Kloos op onze website centraalplus.nl. En Leiden krijgt de komende jaarwisseling een centrale oud- en nieuwviering op de Lammermarkt. Onder de noemer Heel Leiden telt af. Molen de Valk vormt daarbij het decor en de hoofdrolspeler. Op het terrein en in de ruime omgeving is plaats voor ruim 10.000 bezoekers. De viering is bedoeld voor alle Leidenaren, maar ook inwoners uit de regio zijn natuurlijk welkom. Er komen een kindershow en een show voor volwassenen. Een interview met organisator Bas Schreuder en burgemeester Huikoop is nu te horen op centraalplus.nl. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig aan de kust, vrij krachtig en het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. Morgen wordt het warmer dan vandaag, zo rond de 20, 22 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien een enkele buitje, maar het is nog grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind, misschien ook aan de kust windkracht 7.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is het oponthoud 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 25 minuten verdraging. Verder is het druk op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de verdraging nu ook een kwartier. En tot zover.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ongeveer 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Veel vertraging is er op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Staat daar 40 minuten in de file. De linker rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Bergse Hoek staat een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. De vertraging 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven sta je ook nog een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: tientje.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De Leidse gemeenteraad wil dat woningzoekenden niet direct hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze een keertje vergeten te betalen. Aanleiding zijn de recent aangepaste regels waarbij iemand direct van de wachtlijst wordt geschrapt als er een betaling wordt gemist. De SP is daarom van plan om tijdens de raadsvergadering aanstaande donderdag een motie in te dienen die oproept om de nieuwe regels af te schaffen en met een nieuw voorstel te komen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert Inclusio Leiden verschillende activiteiten in de zeven huizen van de buurt. Met wandelingen, een brunch en andere activiteiten wil de organisatie inwoners met elkaar in contact brengen. Volgens buurtcoach Leon Kloos is de eenzaamheid niet gebonden aan leeftijd en hebben veel inwoners behoefte aan meer contact. Bekijk het interview met Kloos op onze website centraalplus.nl. En Leiden krijgt de komende jaarwisseling een centrale oud-en-nieuw-viering op de Lammermarkt. Onder de noemer Heel Leiden telt af. Molen de Valk vormt daarbij het decor en de hoofdrolspeler. Op het terrein en in de ruime omgeving is plaats voor ruim 10.000 bezoekers. De viering is bedoeld voor alle Leidenaren, maar ook inwoners uit de regio zijn natuurlijk welkom. Er komen een kindershow en een show voor volwassenen. Een interview met organisator Bas Schreuder en burgemeester Huikoop is nu te horen op centraalplus.nl. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig aan de kust, vrij krachtig en het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. Morgen wordt het warmer dan vandaag, zo rond de 20, 22 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien een enkele buitje, maar het is nog grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind, misschien ook aan de kust windkracht 7.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vrij druk in de regio. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 10 minuten. En verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein ook nog 25 minuten vertraging. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook namelijk dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam daardoor ook wat meer drukte. Tussen Delft en Rotterdam Overschie een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook een kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knap het Ketelplein 10 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Kanaleneiland 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. Ook op de A20 verderop bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Vrijdagmiddag, je weekend is begonnen en we luiden het weekend in met de lekkerste feestmuziek. De gebroeders Rotsen gooien zo meteen na Snollebollekus.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!
1: Nu de Judith.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met de gemoeders Rossig, La La La en ook Snolle Bollekes met Alafrojack. Hey, welkom. Het is 5 uur geweest, vrijdagmiddag. En dat betekent de start van je weekend met een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. We luiden je weekend in met zometeen het feestteam Ring of Fire. En gebroeders komen nog bij ons, omies. Maar eerst Arjan Oostrom. Dit is de Vrij Mibo.
3: Rio! Salutini propati! Hangt-ie niet, daar staat-ie! Huppakee, daar gaat-ie!

Het feestteam en Ring of Fire en de gebroeders komen met Bij Ons Omies. Op vrijdag, je weekend is begonnen. De lekkerste feestmuziek op Unity.nl om dat weekend in te luiden. Daarbij mag je radio best een klein beetje harder. Bijvoorbeeld voor de Alpenzusjes en We Dansen de Sirtaki. Nou, Ferry de Lits, dit is Waar Ga Je Heen?

altijd de feest met Johan Kettenburg. Waar is het feestje? We kennen hem ook nog van Ik geloof in mij, hè, die Real Life-serie van een paar jaar geleden. Waar we Rutger van Barneveld van kennen en René Leblanc onder andere. En dus ook Johan Kettenburg die daar gevolgd werd. Jorden, waar is het feestje? Zometeen het nieuws. Eerst Gio met Keizer en Team Rush Hour. Dit is Wasmachine.

0: Team Rush Hour met Afrobros en Wasmachine. Zometeen meer muziek hier. Na het nieuws hoor je Kaboom en Dr. Roots. En lekker gaan.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De Leidse gemeenteraad wil dat woningzoekenden niet direct hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze een keertje vergeten te betalen. Aanleiding zijn de recent aangepaste regels waarbij iemand direct van de wachtlijst wordt geschrapt als er een betaling wordt gemist. De SP is daarom van plan om tijdens de raadsvergadering aanstaande donderdag een motie in te dienen die oproept om de nieuwe regels af te schaffen en met een nieuw voorstel te komen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert Inclusio Leiden verschillende activiteiten in de 7 huizen van de buurt. Met wandelingen, een brunch en andere activiteiten wil de organisatie inwoners met elkaar in contact brengen. Volgens buurtcoach Leon Kloos is de eenzaamheid niet gebonden aan leeftijd en hebben veel inwoners behoefte aan meer contact. Bekijk het interview met Kloos op onze website centraalplus.nl. En Leiden krijgt de komende jaarwisseling een centrale oud- en nieuwviering op de Lammermarkt. Onder de noemer Heel Leiden telt af. Molen de Valk vormt daarbij het decor en de hoofdrolspeler. Op het terrein en in een ruime omgeving is plaats voor ruim 10.000 bezoekers. De viering is bedoeld voor alle Leidenaren, maar ook inwoners uit de regio zijn natuurlijk welkom. Er komen een kindershow en een show voor volwassenen. Een interview met organisator Bas Schreuder en burgemeester Huikoop is nu te horen op centraalplus.nl. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig aan de kust, vrij krachtig en het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. Morgen wordt het warmer dan vandaag, zo rond de 20, 22 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien een enkele buitje, maar het is nog grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind, misschien ook aan de kust windkracht 7.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio nemen snel af. Bij elkaar staat er nog een kleine 80 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging nog wel 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht in de Keteltunnel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog een kwartier. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij zorgt voor de drank en de bitterballen, wij voor de partyhits. Dit is de Vrijmibo.

Planet Alphabet en Kaboom nog met Lekker Gaan. En net hoorde je ook nog het nieuws uit de Leidse-regio. En was er naar het nieuws, vind je ook in onze gratis nieuws-app. Heb je die nog niet, kan je hem downloaden. Doe het via de App Store of via Google Play. Zoek daar Centraal Plus op, download hem en mis niks van het nieuws uit de Leidse-regio en Wassenaar. Zometeen duo Abe, foei, ik loei. Eerst Danny Kanters, dit is Ik Sta Liever Op De Ski.

Forrest Jeff en MC Falls, voetjes van de vloer in de Vrij Mibo. Tot zover de show van vandaag. Zometeen dan hoor je non-stop de lekkerste muziek hier. En de Party Night is er vanavond weer. Morgen de top 25 met Elmar. En natuurlijk ook de koffieshow met Emiel vanaf 10 uur 's ochtends. En de top 25 vanaf 2 uur 's middags. Ik ben er maandag weer met de nieuwe koffieshow. En ik heb nu nog DJ Carlo voor je met Tim Schalks. Dit is Met Me Dansen.

staat er klaar voor. Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wow.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De Leidse gemeenteraad wil dat woningzoekenden niet direct hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze een keertje vergeten te betalen. Aanleiding zijn de recent aangepaste regels waarbij iemand direct van de wachtlijst wordt geschrapt als er een betaling wordt gemist. De SP is daarom van plan om tijdens de raadsvergadering aanstaande donderdag een motie in te dienen die oproept om de nieuwe regels af te schaffen en met een nieuw voorstel te komen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert Inclusio Leiden verschillende activiteiten in de 7 huizen van de buurt. Met wandelingen, een brunch en andere activiteiten wil de organisatie inwoners met elkaar in contact brengen. Volgens buurtcoach Leon Kloos is de eenzaamheid niet gebonden aan leeftijd en hebben veel inwoners behoefte aan meer contact. Bekijk het interview met Kloos op onze website centraalplus.nl. En Leiden krijgt de komende jaarwisseling een centrale oud-en-nieuw-viering op de Lammermarkt. Onder de noemer Heel Leiden telt af. Molen de Valk vormt daarbij het decor en de hoofdrolspeler. Op het terrein en in een ruime omgeving is plaats voor ruim 10.000 bezoekers. De viering is bedoeld voor alle Leidenaren, maar ook inwoners uit de regio zijn natuurlijk welkom. Er komen een kindershow en een show voor volwassenen. Een interview met organisator Bas Schreuder en burgemeester Huikoop is nu te horen op centraalplus.nl. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig aan de kust, vrij krachtig en het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. Morgen wordt het warmer dan vandaag, zo rond de 20, 22 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien een enkele buitje, maar het is nog grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind, misschien ook aan de kust windkracht 7.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Benelux en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Horen en Knapend Ketelplein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De Leidse gemeenteraad wil dat woningzoekenden niet direct hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze een keertje vergeten te betalen. Aanleiding zijn de recent aangepaste regels waarbij iemand direct van de wachtlijst wordt geschrapt als er een betaling wordt gemist. De SP is daarom van plan om tijdens de raadsvergadering aanstaande donderdag een motie in te dienen die oproept om de nieuwe regels af te schaffen en met een nieuw voorstel te komen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert Inclusio Leiden verschillende activiteiten in de 7 huizen van de buurt. Met wandelingen, een brunch en andere activiteiten wil de organisatie inwoners met elkaar in contact brengen. Volgens buurtcoach Leon Kloos is de eenzaamheid niet gebonden aan leeftijd en hebben veel inwoners behoefte aan meer contact. Bekijk het interview met Kloos op onze website centraalplus.nl. En Leiden krijgt de komende jaarwisseling een centrale oud- en nieuwviering op de Lammermarkt. Onder de noemer Heel Leiden telt af. Molen de Valk vormt daarbij het decor en de hoofdrolspeler. Op het terrein en in een ruime omgeving is plaats voor ruim 10.000 bezoekers. De viering is bedoeld voor alle Leidenaren, maar ook inwoners uit de regio zijn natuurlijk welkom. Er komen een kindershow en een show voor volwassenen. Een interview met organisator Bas Schreuder en burgemeester Huikoop is nu te horen op centraalplus.nl. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig aan de kust, vrij krachtig en het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. Morgen wordt het warmer dan vandaag, zo rond de 20, 22 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien een enkele buitje, maar het is nog grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind, misschien ook aan de kust windkracht 7.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: VNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest- en

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ieder weekend.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal. Ieder weekend.

zien er wel een plekje vrij. We hebben zo lang gewacht.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit Bonstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Kijk een appje van mevrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.